0: Your summer beat. Top. Dit is Top. Top headlines.
1: Een goeie morgen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Webwinkel Bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie al is bij Bol besteld, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de 3e ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95.

0: Maak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: Dit is Top.
1: Donderdagochtend, goedemorgen, het is 7 uur. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Lore Brijsink.
2: Goedemorgen. In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt. Met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
3: Ik voel me hier gewoon zalig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht. Iedereen heeft plezier.
4: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan. Zo zal het nog altijd blijven.
2: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
5: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
2: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Dit is Top! Brian Loufrimo.
1: Een nieuwe donderdag staat voor je klaar. Of hij is misschien zelfs al uit de startblokken geschoten. In elk geval beginnen we rustig aan de dag. Nu met Alan Walker. Goedemorgen. We're summer.

0: Enfin ja, even rustig aan de dag beginnen. Misschien moet je dat toch maar met een korreltje zout nemen. Alan Walker in de ochtend van Top. En Faded. Altijd goed. Hey, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 6 augustus. En geen idee of je het al weet. En anders is het je eerste weetje van de dag. Het is vandaag internationale duikdag. Ja, dus mocht je nog een of andere vakantie gepland hebben waarop je nog even kunt gaan snorkelen of kunt gaan diepzeeduiken, dan is het vandaag misschien wel het moment om daar extra hard naar uit te kijken. En als je dat allemaal niet gepland hebt, dan duiken wij toch gewoon samen de donderdag in. Het zal wel zijn, zeg.
1: De Zomerwekker.
0: Hey, goedemorgen, super tof dat je Tof al weder hebt aanstaan. Laat even weten dat dat het geval is via de Top Radio BE-app. Altijd goed, dan weet ik dat je erbij bent. Dat is mega gezellig. En dan gaat de titel van Zomerwekker misschien wel naar jou. Aha, mag jij daar 24 uur liever mee rondlopen met die onnoemelijke titel? Bedoeling is dat jij de natie mag wakker maken met een track naar keuze. Dus een nummer dat je heel graag zou willen horen. Als je nu meteen eentje hebt waarvan je denkt, potverdekke, dat is een goed nummer om de dag mee te starten. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je jouw track misschien wel zometeen na een track die je deze week misschien wel iets vaker hoort dan anders.
1: This is the top tune of the week.
2: Swedish House Mafia and Nicky Lee. Happiness is so sad.
1: We make you move.

0: Thomas Gray met de Rumors bij Top.
1: De Zomerwekker.
0: Elke ochtend vraag ik je om even van je te laten horen in de Top Radio BE-app. Kan met een simpele goeiemorgen, kan met een foto, kan met een audioberichtje. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Paulina uit Leuven heeft dat gedaan. Tim uit As ook. Carrie uit Sint-Truiden. Zino uit Bilzen-Hoesselt is op dit moment onderweg naar Lissabon. Nonde, veel plezier daar, Zino. Geert uit Houthulst staat al in de rij bij de autokeuring. Wel, Geert, ik hoop dat het daar ongelooflijk snel aan u is. En ook Berdieke uit Nieuwpoort is erbij. Goedemorgen, Berdieke.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een vlotte ochtend, heb ik het gevoel.
2: Ja, klopt. Van... Elke morgen 5 uur op.
0: Maar jongens toch, ik snap. Jij bent volgens mij echt zo iemand die haar wekker gaat af om 5 uur en jij springt uit je bed alsof het niks is.
2: Absoluut.
0: Ja. Ben ik jaloers op? Mag ik dat toegeven, Berdieke?
2: Tuurlijk, bij de ene vlot dat wat vlotter dan bij de ander niet. Mijn man is ook iemand zoals u, denk ik.
0: Ja.
2: Dat loopt ook niet zo vlot.
0: Dat is echt zo, tot op het allerlaatste. Het is, vanochtend was het zelfs zo erg, Berdieke, kleine confession, dat ik ben wakker geworden door mijn wekker. Ik heb mijn wekker afgeduwd, ik heb Waze opengezet en toen heb ik gedacht, oh, chill. Ik heb nog 20 minuten. Zo, kent het? Zo, ja.
2: Nee.
0: Nee, ja, nee, jij kent het natuurlijk niet. Ik snap het. Enfin, in elk geval, merci voor je berichtje, Berdieke. Welke track kan ik voor je draaien op deze donderdagochtend?
2: DNA van David Guetta.
0: Oh, dat is zo dat nummer van de voetbal, van 2K voetbal. Heb je het een beetje gevolgd?
2: De mannen hebben het gevolgd in huis, dus de vrouwen moesten verplicht meekijken, maar uiteindelijk... Ik ben een grote Club Brugge fan, dus meneer Sjoerd, Brendan Mechelen deed mee, dus viel nog mee dit jaar.
0: Voilà. Kijken. Het is zo, en hij heeft het eigenlijk nog niet zo slecht gedaan, die Sjoerd van u. Dat is zeker, hij heeft eigenlijk echt heel goed gespeeld. Berdieke, merci voor je berichtje en geniet van deze DNA. Salut, hè.
2: Jullie ook, bedankt.

0: stevige line-up eigenlijk voor deze DNA. David Guetta en Andrea Bocelli. Ja, dan is die mens ook meteen al eens op top geraakt met zijn plaatjes. Zo simpel is het. Het was de keuze van Berdieke uit Nieuwpoort daarnet. Morgen krijg je trouwens een nieuwe kans om de titel van Zomerwekker te verzilveren. En wie weet bepaal jij dan wel welke track je rond dit uur hoort op top. Come on, get on up. Eén ding is zeker. Zometeen krijg je deze Shakira.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Ik weet niet of jij ooit in een jeugdbeweging gezeten hebt.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ik weet niet, de scouts, de Giro, de KSA, de KLJ, noem maar op. Je kan echt wel een tijdje doorgaan zo. Misschien zit je er nog helemaal in. Mocht dat zo zijn, dan ben je in je leven minstens één keer op kamp geweest. Ben ik zeker van. Enfin, tenzij dat er echt iets serieus verkeerd gelopen is of zo. Maar dan weet je dat je op zo'n kamp ook echt van alles meemaakt. En zeker als dat kamp in de Ardennen is en je maakt een of andere boswandeling. Dan komt de mens al eens iets tegen. En dat is ook gebeurd met 17 meisjes van de scouts uit Hasselt. Staat in het laatste nieuws van morgen. Zij zijn tijdens zo'n wandeling in Hans-sur-Lesse op iemand gebotst. En nee, geen hangbuikzwijn of een verloren gelopen bison uit de grotten van Han of zo. Nee, wel de koning en onze koningin. Ja, Flipke en Mathilde, die liepen daar ook rond. Ze reageerden redelijk spontaan toen dat ze de meisjes tegenkwamen. En ze mochten een groepsfoto maken met een Kodak, zoals we dat dan noemen. Dat, niet met de smartphone, want die hadden ze niet bij. En daarom geloofde de leiding van het kamp het eerst niet, staat in de krant. Omdat ze dachten dat het met AI gemaakt was. Tot ze dan konden zeggen, ja maar nee, kijk, het is met een gewone Kodak gemaakt. En toen was heel die discussie van de baan. Ja. Je moet het je maar eens even voorstellen, hè. Op zomerkamp zijn en opeens tegen Flipke en Mathilde lopen. Dat is moet verschieten zijn, denk ik. Kygo, save my love, hoor je nu.

0: maakt vandaag ook weer kans op een hele hoop duo-tickets. Enfin, één duo-ticket eigenlijk. Met het ik verveel mij alarm en dan stuur ik je misschien wel op een leuke daguitstap nog deze zomer. Het gebeurt sowieso nog voor 8:30. Dus dat is binnen dit en een uur. Moet dat nog gebakken zijn, laat gewoon lekker top aanstaan. En dan hoor je dat ik verveel mij alarm vanzelf voorbij komen. Is dat het geval, dan stuur je ik verveel mij naar de studio. Ondertussen één plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E19. Richting Mechelen, daar verlies je 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Dit is top. Your summer beat.

0: van.
1: Eagle and Moving to the Sun. Ja, misschien doe jij dat deze zomer ook nog wel. Zo richting de zon vertrekken. Dat kan dan naar een of ander ver land zijn. Italië, Spanje, Marokko, Australië. Ik zeg maar iets. Eender waar. Maar het kan ook even goed aan onze Belgische kust. Ja, daar schijnt in principe dezelfde zon. En zometeen gaan we al even naar onze Belgische kust. Want ik wil heel graag jouw mening weten over iets dat vandaag in de krant staat. En het heeft te maken met, Nee, niet met Jason Derulo. Wel met, dingen die je kan nuttigen als je daar bent aan die zee. Zometeen na...

En heb je de Top Radio BR er al bij genomen? Ja, ik hoop van wel, want zometeen heb je hem nodig. En ik wil heel graag je mening weten over de big business van onze Belgische kust. Zijn de beach bars. Ja, zometeen. Eerst krijg je nog deze Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight is onderweg.

0: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
1: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
2: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
1: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat. We'll be right back.

0: neem je met plezier even mee naar onze Belgische kust. En dat voor de biggest business daar. En nee, dan heb ik het niet meteen over vastgoed of zo. Wel over al die gezellige beachbars. Ja, dat is natuurlijk al lang niet meer enkel en alleen gewoon een gezellige plek om iets te gaan drinken of om iets te gaan knabbelen. Nee, dat is echt booming business.
1: De ochtend van Top.
0: Zowel voor de uitbaters als de gemeente trouwens, kan je lezen in het laatste nieuws vandaag. Want sommige uitbaters die betalen vandaag meer dan 100.000 euro per jaar om zo'n stukje strand te mogen gebruiken. In Knokke zijn er zelfs biedingen geweest tot 150.000 euro per jaar voor één van die concessies. En ja, ik moet je natuurlijk niet vertellen dat dat voor die kustgemeente een absolute goudmijn is. Knokke Heist verdient jaarlijks meer dan 1 miljoen euro aan beachbars en Middelkerke volgt met ruim 770.000 euro. Opvallend is dat de gemeente zelf maar een beperkte vergoeding betalen aan de Vlaamse overheid voor het gebruik van, van het strand. Maar de concessies daarna veel hoger doorverkopen aan die uitbaters. Dus je kan dat een zware belasting slash winst noemen. En dat komt nu een klein beetje in omspraak. Het laatste nieuws heeft dat allemaal wat in het... in kaart gebracht. In Knokke waren er meer kandidaten dan beschikbare strandbars bijvoorbeeld, terwijl Blankenbergen vanaf volgend jaar bewust minder beachbars gaat toelaten.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Op die manier wordt de schaarste groter en kunnen de concessies nog meer opbrengen. Ja, ik vind dat toch een beetje dubieus allemaal. Ik ga er eerlijk over zijn. Maar wat mij het meeste interesseert, dat is natuurlijk wat jij ervan vindt. En dan vooral of jij zo iemand bent die je gemakkelijk op zo'n beachbar gaat vinden. Want, en nu komt er misschien een unpopular opinion. Of een niet zo'n populaire mening, dat is misschien beter. Ik ben er eigenlijk geen fan van zo'n beachbar. Ja, dat strand, dat zand kruipt dan tussen uw tenen en dat is daar dan warm. En je zit in de vlakke zon en er is weinig wind. En ja, ik weet het niet. Ik moet het voordeel ervan nog een beetje van ontdekken, denk ik. Als jij het kent, kom maar door in de Top Radio BE-app. Want verschillende meningen maken van deze week...

0: to beach bar or not to beach bar? Dat is de vraag dat ons een beetje aan het bezighouden is. Want vandaag in de krant, die beach bars, dat zijn booming business aan onze Belgische kust. Niet alleen de uitbaters, maar ook de gemeente waar die beachbars staan, kunnen er een centje aan verdienen. En vandaar de vraag, wat vind jij ervan? Zo'n beachbar, vind je de meerwaarde? Ga je sneller op een terras zitten of toch op zo'n beachbar? Kom maar door in de Topradio BE-app. Je mening is nog altijd meer dan welkom. Zometeen top headlines na Fifth Harmony.
1: Put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you.

0: 1 over 8 op deze donderdagochtend. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Lore Brijsink.
1: Een goeiemorgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat, dat schrijft De Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
1: Wie te maken krijgt met online haat, kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Uits.
3: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon zalig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan. Zo zal het nog altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Ik heb één plek voor jou waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Mechelen, tussen Rumst en Mechelen-Noord. Verlies je op dit moment 10 minuten? Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten?
6: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: Dahol en Jonas Blue en Malief, die hoor je zo meteen. En ik wil weten wat jij vindt van de beachbars. To beachbar or not to beachbar? That is the question in de Top.

0: ik merk toch dat heel het beachbar gegeven ontzettend weegt. Echt heel wat reacties kwamen binnen in de Top Radio BE-app van André van Kennet. Van Elke, zij zegt, beachbars, dat is voor otijne mensen. Niet voor mij dus. Ah, kom. Daar is meer nuance in. Maar ik snap je bericht wel, absoluut.
1: De ochtend van Top.
0: Dylan, die zegt ook een beetje wat ik vind. Die zegt, ja, ik vind het de ideale plek om eentje te drinken met de collega's. Niet te lang. En dat zand tussen de tenen, dat vind ik ook maar niks. Ja, dat is dus exact wat ik ook vind, Dylan. We voelen elkaar. Leuk. En dan was er ook nog een berichtje van Steven.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Steven uit Hamme, hij zegt, ik heb daar altijd een heel dubbel gevoel bij een beachbar. Het is duur, het is druk en je ziet eigenlijk amper nog een strand. Bijvoorbeeld in Blankenbergen. Ik ben papa van twee kleuters, zegt hij. En als je heel relaxed wil zitten terwijl de kinderen van hun leven hebben op de speeltuin, is het wel een goed idee. Ja, dat is het natuurlijk. Het is altijd een gezonde afweging. Je geeft ook nog de tip dat die moeten kiezen voor rustigere kustgemeenten tussen Oostende en Blankenbergen. Omdat je daar wel heel wat strand hebt, heel wat rust. En het is een goede uitvalsbasis om dan naar de grotere steden te gaan op een uitstap. Dus kijk, doe er vooral je ding mee met al die reacties in de Top Radio BE-app. Zometeen Bob Sinclair in de ochtend van Top na DJ Licious en Milo.

0: straks in de ochtend van Top weer een tip om de zomer zo budgetvriendelijk mogelijk door te komen. En dat niet alleen. Nee, ook nog een duo-ticket voor een plezante daguitstap. Want dat ik verveel mij alarm is nog altijd niet afgegaan. Nee. Jammer, vandaag op dat rad trouwens tickets voor Grotte van Han, e-karting, het Maisdolof of Technopolis. Als je dat alarm hoort voorbij komen, dan stuur je Ik Verveel Mij naar de Topradio Studio. En dan win je misschien wel een leuk duo-ticket.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.

0: Dit is Denise van Marshmallow, Another Drink.
1: Ik verveel me.
0: Kwam daar ineens keihard tussen de muziek doorloeien daarnet. Ik was, ik weet niet hoe hard geschrokken. Ik wist echt niet wat er gebeurde. Louis uit Sint-Niklaas, jij gelukkig wel, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, jij was bij de Pinken en jij hebt als de bliksem, ik verveel mij, naar de Top Radio Studio gestuurd. Je was daarmee niet alleen trouwens, echt keiveel mensen hebben dat gedaan. Crazy, maar ja, goed, jij bent vandaag de gelukkige, proficiat.
2: Dankjewel.
0: Je hebt sowieso een leuk duo-ticket met vandaag op het Ik Verveel Mij Dat weer vier mogelijkheden. De Grotten van Han, e-karting, het Maïs Doolhof of Technopolis. Lobby, wat zou je het liefste winnen?
2: Liefst het e-karting, denk ik toch.
0: E-karting. Hou je wel zo'n beetje van die autosporttoestanden of zo?
2: Ja, zeker. Een beetje snelheid erbij.
0: Voilà, zie, een beetje peper in uw gat en gaan, zodat.
2: Ja, inderdaad.
0: Super. Kijk, dan stel ik voor dat we samen gaan ontdekken wat er op dat Ik Verveel Mij Dat gaat landen zometeen. Je mag kiezen, een harde of een zachte draai.
2: Doe maar hard.
0: Hard, 1, 2, 3, daar gaan we. Ja, kijk eens aan. Mag jij gaan karten op onze kosten samen met een vriend of vriendin? Ben benieuwd. Ja. Ja, natuurlijk. Zeker wel. Jij wint gewoon een duo-ticket voor e-karting, Louis.
2: Oh, super.
0: Wat een toeval. Het is ongelooflijk. Wie ga je meenemen?
2: Ik denk een van mijn vrienden wel, ja.
0: Een van jouw vrienden. Daar heb je groot gelijk in. Veel plezier en maak ze kapot. Maak dat je wint.
2: Dankjewel.
0: Goed. Fijne werkdag, Louis. Salut.
2: Dag.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Virtual Zone en Heaven bij Top. En daarmee weet je dat jouw donderdag echt heel goed zit. Het is 8:30 met op dit moment twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is wat minder. Op de E19 richting Mechelen, tussen Rumst en Mechelen-Noord, verlies je 10 minuten. En dat is ook het geval op de E313 richting Antwerpen, tussen Randst en Antwerpen-Oost, daar ook 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Hey, Topic en Becky G zijn onderweg.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Brian Loefrie.

straks in de ochtend van Top. Kelly de Keizer, ofwel Kelly and the Chaos, voor een paar nieuwe budgettips en uitstaptip om je zomer met zo min mogelijk centen door te komen. Zometeen... Top! Eerst nog Galantis, 5 Seconds of Summer, na Haven en Caitlin Aragon.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Ruim 9:15 op deze donderdagochtend. Kelly, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, hey, hey. Ja, we kunnen volgen op jouw socials dat jij in het onderweg staat, in het onderwijs staat. Vooral mensen die jou volgen, die weten dat, hè?
1: Ja, klopt. Het is bijna zover, hè?
0: Ah, wel, ik wou net zeggen, dat wil dus zeggen dat jouw overigens immens lang verlof al ruim over de helft is.
1: Klopt, ik kan het zelf niet geloven, maar ja, het is niet dat ik 1 september met mijn boekentasje ga binnenstappen en ik ben echt wel al aan het werk, natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik al. Super, nee, goed.
2: De Zomerwekker.
0: Ja, je bent inderdaad knijtenhard aan het werk deze zomer, want elke week geef je bij ons een budget en een uitstaptip om de zomer zo budgetvriendelijk als mogelijk door te komen. Is dat wat aan het lukken bij jou eigenlijk deze zomer?
1: Ja, maar in augustus moet je weer wat inventief zijn, hè, want natuurlijk, de zomer is lang. Dus we hebben wel echt een heel leuk ideetje voor augustus.
0: Oké.
1: Ik het even zeggen.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, we hebben zo'n ideeënpot. Een kleurtje wat dat dingen die dat geld kosten en een kleurtje voor dingen die dat je thuis kunt doen. En dan mogen ze daar iets uit trekken. En dan lijkt dat een fantastisch idee, want dan komen ze daar precies zelf mee. Maar eigenlijk zijn dat gewoon leuke thuisactiviteiten.
0: Dat is een beetje bedrog eigenlijk. Zo wat, een klein beetje...
1: Ja, maar zo is het ouderschap ook wel een beetje. Hè?
0: Geen ervaring mee, kan ik je vertellen. Nee, super. Goed, leuk. En wat voor dingen staan daar dan op?
1: Ja, wel, ze wouden ze nog eens een pizza Nutella maken. Zo willen ze een kamp bouwen in hun kamer. En dan willen ze dat ik daar een nachtje kom bijslapen. Dingen die geen geld kosten en waarvan dat ik denk, oké, als je daar gelukkig van wordt, dan zal ik dat wel doen.
0: Ja, voilà, het is dat. Oké, en staan er dan ook dingen op die wel iets kosten ter compensatie of totaal niet?
1: Goh, wat wij meestal doen, is eerst een lijstje maken en ik schrap daar gewoon heel veel dingen van die geld kosten. Daar staan wel een aantal uitstapjes op, maar dat zijn er echt misschien maximum 2 of 3.
0: Ik snap het. Dat is een beetje de lucky one in de visvijver, zodat.
1: Voilà.
0: Nee.
1: Inderdaad.
0: Oké, snap ik. Steenhard, heb je ook nog een uitstaptip, Kenny?
1: Ja, zeker. Voor de mensen die niet op Tomorrowland zijn geraakt, dan moet je echt het Trollenbos gaan doen in Boom. Echt superleuk. Het is een beetje een zoektocht tussen de wildernis en dan zeiden er toch ook eens geweest.
0: Ik wist eigenlijk niet dat er een trollenbos is in de Schorre in Boom. Dat wist ik niet.
1: Oh, wel, dat is echt jammer. Dan moet jij ook eens de trollenboswandeling gaan doen.
0: Ja, nu snap ik ook waarom dat daar naast die mainstage op Tomorrowland een gigantische troll naast dat podium ligt. Nu valt mij een frank.
1: Inderdaad.
0: Het is echt niet normaal. Kijk, ik ga het moeten gaan ontdekken. Ik ben naar Tomorrowland geweest, dus dat argument gaat voor mij niet op. Maar ik kan het wel eens gaan ontdekken. Dat sowieso. Kelly, dank je wel voor je zeer fijne uitstaptip. En budgettip, overigens.
1: Voilà.
0: Kijk, merci. Volgende week nog eens geniet van je dag. En geniet vooral van Loot en Colin nu Down Under. Salutjes, Kelly.
1: Salut.

0: is 9 uur, dit zijn de top headlines. Krijg je van Lore Breisink. Lore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
1: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. In Antwerpen is gisteravond de Pride begonnen, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, zegt deze bezoeker.
3: Ik vind het heel maf om te constateren dat we terug stappen achteruit aan het zetten zijn. Ik merk dat als ik buiten kom, dat het wel gewoon garantie is dat er mensen kijken of iets roepen of iets zeggen of noem maar op, online ook. Het is heel voelbaar, niet alleen bij mezelf, bij heel veel van mijn vrienden en de cijfers liegen er niet om. Dus voilà, we gaan een keer ons stem laten horen hier.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
4: Dit is Top!
0: Zometeen weer een nieuwe Summerbeat Battle. Mag jij kiezen welke track ik draai na Martin Garrix en Ed Sheeran? Eerst Gala en Freed From Desire. Goedemorgen.

0: Homeboss bijt op en move your body.
1: Summer Beat Battle.
0: Ja, het is 9:10 en je weet wat dat wil zeggen. Elke ochtend krijg je van mij 2 tracks uit de Summer Beat 1000. 2 tracks waarvan jij er eentje mag kiezen die je volledig zou willen horen. Met vandaag 2 tracks dus opnieuw uit de Summer Beat 1000. En wat in de hogere regio vind ik zelf. Zelfs over de helft, deze keuze 1.
1: 571.
0: Maar goed, daarom natuurlijk niet minder goed. Laat ons eerlijk zijn. Gregory Porter en Liquid Spirit in de Klaptone remix. Als je die volledig wilt horen, dan kies je nu voor keuze 1 in de Topradio BE-app via een berichtje.
1: 378.
0: En dit is keuze 2, Yolanda We Cool en We No Speak Americano. Heel simpel, denk ik, keuze 1 of keuze 2. Ze zijn beide welkom in de Topradio BE-app, zolang je maar een keuze maakt. Zo simpel is het. Dan hoor je misschien wel jouw favoriete track zometeen hier in de ochtend van Top. Sowieso onderweg, Milk Inc. en Madison naar deze watermat. Dit is Bullet.

0: Welke track wil jij horen? Dat beslis je in een nieuwe Summerbeat Battle.
1: 571.
0: Nou, dit was keuze 1. Daarnet Gregory Porter en Liquid Spirit in de Klepton Remix. Is nog altijd keuze 1 trouwens. Ik ga nog altijd op stemmen via de Top Radio BE-app. 378.

0: Welke track wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Weet dat het op dit moment bijzonder gelijk opgaat. We kunnen zelfs spreken over een ex-aequo en jij kan daar nu dus nog altijd invloed op hebben via de Top Radio BE-app.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar neem ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmis.
2: Nog steeds à volonté.
7: This is a mosselle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes,

0: Crystal bij Top en The Days.
1: Summerbeat Battle.
0: Ja, elke ochtend mag jij kiezen welke track ik volledig draai uit de Summerbeat 1000. Doen we met de Summerbeat Battle. Twee tracks uit de lijst die ik tegen elkaar zet, is het aan jou om te laten weten welke je wilt horen. Met vandaag als keuze 1...
1: 571. Clap your hands now.
0: Deze Gregory Porter en Liquid Spirit. En als je een keuze 1 hebt, dan heb je ook een keuze 2.
1: 378.
0: En dat was deze, Yolanda Be Cool, We No Speak Americano. Is de vraag natuurlijk welke jij wilt horen. Mocht je laten weten via de Topradio BE-app. Ik zag een berichtje binnenkomen van Yannick, van Dimi, van Mitch, van Claudia, van Sari, van Marina, van Am. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Alleen was het die Dimi en zijn zoon, denk ik, die mij helemaal hebben doen smelten. Luister even mee.
2: Ik kies voor Papa Americano.
3: Paramericano, dat is onze keuze.
1: Top!

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

moet van je, voor je vakantie niet altijd naar een of ander ver Zuiders land gaan. Nee, absoluut niet. Ja, je kan het ook gewoon gaan zoeken in Polen. Absoluut, daar kom je af en toe ook Reinier Zonneveld tegen. Net zoals afgelopen weekend heeft daar een zeer dikke B2B-set gedraaid. Je vindt er iets van terug op zijn socials. Je hoort hem zo meteen.

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
3: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sunwine?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
6: Luister op Schaamte.

0: Britney, bitch.
1: Dat is zeker dat. Vorige week, vrijdag, heb ik het een en ander meegemaakt. Ik heb mij gigantisch, maar dan ook gigantisch overslapen. Louis Bernhard, goedemorgen.
2: Ik heb het eventjes getimed, 50 minuten maar liefst, ja.
1: Ja, 50 minuten, dat klonk bijzonder lullig, zo ongeveer. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry. Zoals ik zeg, bijzonder lullig. En jij vindt, Louis Bernhard...
2: Ja, vooral duidelijk, ik niet alleen. Hè. Ah. Alle luisteraars vinden ook dat daar iets mag tegenover staan.
1: Ja. Ja, jij en alle luisteraars vinden dat er iets moet tegenoverstaan. Dat hebben we gisteren uitvoerig besproken. Je hebt in een of andere zotte toverhoed gegrabbeld. Daar heb je een paar dingen uitgekozen.
2: Ja, ik heb de luisteraars laten beslissen eigenlijk. Ze mochten zelf iets insturen wat zij als goedmakertje zagen. Daar zijn drie zaken uitgekomen. Eerste was... ofwel 50 minuten verzoekjes. Voor elke minuut dat je hebt overslapen.
1: Met plezier.
2: Verzoekjes.
1: Oh, met een glimlach.
2: Een ander idee was dat je gewoon 50 minuten moet langer blijven in de ochtend. Om die 50 minuten in te halen. Glijdende werkuren.
1: Ja, ik vraag me af of je daar een plezier mee doet. Maar oké, kan.
2: En de laatste mogelijkheid was dat je gewoonweg een hele ochtend lang... uitdagingen krijgt. Dat kan bijvoorbeeld zijn blind presenteren. Het kan bijvoorbeeld zijn met één hand presenteren. We gaan het jou gewoon een klein beetje moeilijker maken.
1: Nog moeilijker.
2: Nog moeilijker.
1: Ja, oké. Schoe. En ja, dan rest mij de vraag. Hoe kunnen we ook alweer stemmen en zo?
2: Stemmen is heel eenvoudig. We hebben iets online gezet op onze topradio.be website en ook in onze Topradio B app. En ja, daar kan je gewoon stemmen. Iedereen kan meedoen.
1: Oké, en is er een stand van zaken? Hoe ver sta ik? Wat hangt er boven mijn hoofd op dit moment?
2: Ik ben net eventjes gaan kijken en ik kan zeggen dat het er voorlopig naar uitziet dat je...
1: Niet de verzoekjes, heb ik gezien.
2: Nee, ja, dat je een hele ochtend lang uitdagingen zou krijgen. Dus.
1: Ja, en ik ken, wie gaat die uitdagingen bedenken? Zeg jij dat?
2: We gaan dat samen doen.
1: Nee. Oké, ja goed. Stemmen tot wanneer? Maandag of zo, dacht ik.
2: Ja, we gaan nog een weekendje iedereen de kans geven om te stemmen. En dan maandag gaan we zien wat we uiteindelijk zullen doen. Wat jij vooral uiteindelijk zal doen.
1: Ik zou willen zeggen dat ik naar uitkijk, maar...
2: Ik kijk er naar uit, ja.
1: Dag geloof.
3: Dit is Top.
4: Yo, Sandveld hier.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Dit is Stop!
3: Het is 10 uur, je krijgt de hoogtepunten van het nieuws van Lore Brijsink. Goedemorgen, Lore.
4: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen uit de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Eén persoon werd opgepakt. Het is niet duidelijk of het om een leider of buitenstaander gaat. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag meteen naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloodst. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
4: Dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nochtans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans ook op onweersbuien.
2: Dit is Top! Louis Bernard.
3: Een hele goede morgen. Is het goed om van die voormiddag een topvoormiddag te maken? En dat in gezelschap van onder andere DJ Fresh en Lost Frequencies. Top.

0: Goldust, daar is inderdaad de sprake van met dit droge weer.
1: Dit is Top.
0: Overal van dat zand dat blijft plakken op de auto. Hatelijk is dat. En over zand gesproken, zaterdag worden zo'n 34.000 mensen verwacht op het strand van Zeebrugge. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die David Guetta die daar komende zaterdag langskomt met zijn Monolith-tour. Ik heb eventjes gekeken hoeveel tickets nog over zijn en ik zie dat we aan de laatste 1000 tickets zijn aanbeland. Dus als je er heel graag wil bij zijn, dan zou ik niet meer te lang wachten om jouw ticket te kopen. Ondertussen hoor je nog eens zijn nieuwste samenwerking samen met Bebe Rexha. Dit is David Guetta's en Sad Girls.

0: Ondertussen merk ik dat je nog altijd heel enthousiast bent om mee te gaan zoeken naar een manier waarop Brian het kan goedmaken. Want hij was vorige week vrijdag 50 minuten te laat. Hij had zich overslapen. En ondertussen hebben we drie manieren gevonden waarop hij het kan goedmaken. Een van die manieren is bijvoorbeeld een ochtend boordevol uitdagingen, waarbij hij die uitdaging na uitdaging moet voltooien. En ik zie dat luisteraars gewoon ideetjes aan het doorgeven zijn van wat een mogelijke uitdaging kan zijn. Zo heb ik een berichtje ontvangen van Peter. Hij heeft het met een voiceberichtje laten horen.
1: Ik had eigenlijk een uitdaging voor hem. Dat hem heel de ochtend presenteert in een beddenwinkel. Hè, als hij dan toch zo graag in bed ligt, kan hem zijn twee passies combineren. Hè, slapen en presenteren.
0: Dat is een heel goed idee van Peter. Benieuwd of hij dat ook daadwerkelijk zal doen. Maar ik kan dus nog steeds stemmen wat dat wordt. Waarmee Brian het kan goedmaken zijn 50 minuten te laat komen. Is dat met 50 minuten verzoeken, ofwel 50 minuten langer blijven, ofwel een hele voormiddag vol uitdagingen.
2: Yo, this is Afrojack.
0: Ondertussen deze Never Forget You in jouw voormiddag. Nee, nee.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

en het valt goed mee, want we krijgen vandaag de meest frisse dag van de week. Al is dat nog altijd een mooie 23 graden. Klagen kunnen we dus zeker niet doen. En zeker als je ziet dat er weer een tropisch en zonovergoten weekend aankomt. Heerlijk is dat.

0: Zag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Nog steeds al volonté.
7: This is a muscle van Lynch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

shit. Deze week zit de Australische DJ Cyril in Hit of Shit. Hij heeft een nieuw nummer gemaakt samen met Woodhouse. En deze keer mag ik toch wel echt zeggen een nieuw nummer, want eerlijk is eerlijk, we kennen Cyril vooral van covers zoals... Deze Stumbling In, daarmee hebben we hem leren kennen. Het origineel is natuurlijk van Suzy Quatro en Chris Norman. Maar ook dit is een remake. De versie van Disturbed in een nieuw

ook deze Still Into You is een remake, maar dan van de versie van Paramore. Maar deze keer is het dus wel echt begonnen van een wit blad, helemaal nieuw. Deze keer dus helemaal geen cover, maar wat vind jij ervan? Wat vind jij van de nieuwste van Cyril, van deze Feel It? Voelt het voor jou aan als een hit of toch eerder als een shit? Stuur maar door.

Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Wat vind je van deze nieuwe van Cyril? Vind je het goed of niet? Ofwel hit of shit, stuur jouw mening maar door via de Top Radio

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Ik ben benieuwd naar jouw mening over deze. Het is de nieuwe van Cyril samen met Woodhouse en heet Feel It. En mijn vraag voor jou is...
1: Hit of shit?
0: Vind je het een hit of vind je het eerder shit? Feel It was gisteren voornamelijk beoordeeld als shit. En vandaag krijg ik ook wel enkele shits in onze app. Andy stuurt I feel it. En wel, ik voel het vooral niet. Olivier die stuurt ook I feel just niks. Bert die stuurt dan weer iets gewichtiger. Hij zegt niks speciaals aan, dus voor mij toch gewoon een shit. Maar er zijn ook luisteraars die het zeker en vast wel goed vinden. Pieter stuurt hit door. Ook Annelies stuurt hit. Ook nog enkele andere luisteraars. Maar al bij al heb ik het gevoel dat vandaag opnieuw shit lichtjes doorweegt. Benieuwd wat het eindoordeel morgen is.
1: Dit is top.
0: Jouw oordeel over deze is simpel. Dit is een dikke hit. Het is Bruno Mars.

Heb jij vandaag je geluksonderbroek aan? Dan zou je wel eens goed van pas kunnen komen, want volgend uur mag ik festivaltickets weggeven en die kunnen zomaar van jou zijn. Straks ontdek je hoe je die kunt winnen. Nu nog deze Beatfreaks.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code yellow!
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Dit is Stop.
7: Het is 11 uur. De hoogtepunten van het nieuws krijgen van Lore Breisink. Goedemorgen, Lore.
8: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Burgemeester Sophie Leijsen.
9: Een aantal mensen uit de leidingsploeg zijn daar slachtoffer van een incident geworden buiten hun wil om. Wat daar juist concreet gebeurd is, ga ik overlaten aan het parket om daarover te communiceren. Maar het is wel zo dat zij onmiddellijk de politie hebben ingeschakeld en dat daar ook een arrestatie gevolgd is van iemand los van die leidingsploeg.
8: Het zou gaan om een inwoner van het dorp. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van kwallen. Dat melden de autoriteiten. Het gaat om zogenaamde Portugese oorlogsschepen. Kwallen die tentakels tot 30 meter lang kunnen krijgen. Een steek is heel pijnlijk en kan leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs hartritmestoornissen. Ook in Frankrijk werden al verschillende stranden gesloten uit voorzorg. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag halen we tot 32 graden. Dan is er wel kans op onweer.
6: Dit is Top. Louis Bernard.
7: Onze kluis met festivaltickets gaat zo meteen weer open. En ik zorg voor de zon in jouw voormiddag met Another en nu Miley Cyrus.

0: Als jij komende zaterdag nog geen plannen hebt, dan stuur ik jou misschien wel met je Plus One naar Sky Sound in Erpskwerps. Want ik heb hier een duo-ticket klaar liggen dat ik zo meteen mag weggeven. Voor wie Sky Sound nog niet kent, dat is een gloednieuw festival met op de line-up onder meer Victor, DJ-licious, C-Track, Blush en Blush. En bij zo'n eerste editie van een festival komt natuurlijk ook meteen heel wat kijken. Je moet als organisator ervoor zorgen dat het publiek het naar zijn zin heeft. Maar misschien nog veel belangrijker, je moet er ook voor zorgen dat de DJ's niet tekort komen. En dat doe je bijvoorbeeld ook door ervoor te zorgen dat alles van hun rider aanwezig is. Daar staan vaak ook gekke dingen op. En bij één van die DJ's op de line-up van Skysound gaat het bijvoorbeeld hierover.
1: Krasloodjes of loterijticketje. Als ze het dubbele winnen van wat ze mij betaald hebben, dan betaal ik de organisator zijn fee terug.
0: Ja, wie heeft dit gezegd? Dat is meteen ook de vraag voor jou om dat duo-ticket te winnen. Wie heeft kraslotjes op zijn rider staan en wie hoorde je daarnet dat ook verklappen? Ik kan ook al een kleine tip geven. Die persoon staat ook op de line-up van Skysound dit weekend. Ja, als je het weet, dan mag je het insturen via de Top Radio BE-app. Dan stuur ik jou en je Plus One zaterdag misschien wel naar Skysound.

0: Jij maakt de kans op een duo-ticket voor Sky Sound van komende zaterdag. Daarvoor moest je wel weten wie dit op zijn rider heeft staan.
1: Krasloodjes of loterijticketje. Als ze het dubbele winnen van wat ze mij betaald hebben, dan betaal ik de organisator zijn fee terug.
0: Ja, en ik speel met Tren. Tren, wie horen we hier?
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wie heeft krasloodjes op zijn rider staan?
2: Ik denk DJ-licious.
0: DJ-licious. Maar natuurlijk, dat is helemaal juist. Tren, jij gaat dit weekend naar Sky Sound Festival. Had je al weekendplannen of is het iets volledig nieuws voor jou?
2: Het is volledig nieuws met elk restje, dus ik moet nog wel een oplossing zoeken.
0: Oei, oké, dan je hebt nog 2 dagen om dat te regelen. Ik ga ervan uit dat het wel in orde komt. Sowieso heel veel plezier. Het wordt daar heel leuk daar in Erpskwerps.
2: Super, dankjewel.
3: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Trent won zo net nog een duo-ticket voor Sky Sound en Erbskwerps van komende zaterdag. Hij weet dus meteen ook wat doen komend weekend. Maar belangrijk, onze kluis met festivaltickets kan op elk ogenblik opengaan. Misschien ben jij wel gewoon de volgende.
1: Dit

0: A good feeling, daar is ook sprake van op de weg. Want maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest, dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten aanschuiven daar tussen Bergen en de Candy Tunnel.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
6: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké.
6: Waarom neem je

0: wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Free Your Mind. Prospa en Clooney hebben gelijk, want zometeen heb ik al je aandacht nodig voor ons Daily Dilemma. En ik kan je alvast verklappen, het dilemma vandaag heeft iets te maken met jouw auto.

0: Ik ga eerlijk bekennen, ik heb wat moeilijkheden met het weer. Eerst heb je zo'n periode van zon en veel wind en dan ja, belandt er zo'n laagje stof op je auto. Iedereen kent dat wel. En dan komt er zo'n kleine regenvlaag van kleine druppels waarbij je overblijft met een auto die eruit ziet als een soort zanderige panter. En dan ga je naar de carwash omdat je denkt, ja, mijn auto is vuil, die moet weer proper worden. Maar na enkele dagen is die auto gewoon opnieuw vuil. En dat brengt me bij dit.
1: Daily Dilemma.
0: Wat doe jij in dat geval? Ben je zo iemand die gewoon telkens zijn auto wast als het vuil is? Of denk je van, goed, na enkele dagen is die toch opnieuw vuil. Ik wacht gewoon enkele maanden en doe het dan wel eens. Ik heb wat last van uitstelgedrag. Ja, ik weet het niet. Ik zit persoonlijk ook met dat dilemma. Ik heb vorige week mijn auto gepoetst en die zag er weer zo goed als nieuw uit. Maar eerlijk is eerlijk, na enkele dagen ziet hij er gewoon weer uit als een zanderige panter en is het weer niet om aan te zien. Maar ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Welk soort persoon ben jij? Laat het mij vooral eens weten tot welke groep jij behoort. Ben je iemand met een vuile wagen die de carwashbeurt wel eens uitstelt? Of was jij altijd jouw auto als hij vuil is? Laat het mij eens weten in de app.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Kansen krijgen op je werk.
3: Check.
2: Interesse in machines.
3: Check.
2: Goede werksfeer.
3: Yes.
2: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
5: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie,
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Beleef bij Top, Top, The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top, we make you move.

0: Daily Dilemma.
1: In het Daily Dilemma van vandaag was ik vooral benieuwd wat jij met jouw wagen doet in deze tijden. Want eerlijk is eerlijk, je kent het wel, je hebt je wagen net gewassen en dan kijk je 2 dagen later er opnieuw naar en dan zie je gewoon dat je wagen veranderd is in een soort van zandkasteel. Wat doe jij dan? Was jij je auto opnieuw of stel je het wat uit? Ik zie dat Joris een uitsteldertje is. Hij zegt, ik stel het al 3 maanden uit. Hij moet echt dringend gewassen worden. Hij is ook op zoek naar kandidaten. Dus je mag je gerust aanmelden om Joris zijn wagen te poetsen. En er is ook Jonathan die zegt, ik gebruik gewoon mijn vooruit als graadmeter. Want als ik naar de carrosserie kijk, dan mag ik mijn wagen elke dag wassen. Maar vooral ook heel wat propere luisteraars die hun wagen heel geregeld wassen. Zo is er Ruud. Zij was haar auto 1 keer per week en als die tussenin echt vuil is, dan doet ze het zelfs sneller. En ik kreeg ook tips binnen van Didier bijvoorbeeld. Hij heeft een gouden tip doorgestuurd. Hij zegt, je kan je wagen ook inspuiten met een soort coatingproduct. En dan kan je je wagen gewoon afspoelen als er zand op ligt. Het is niet echt een wondermiddel, maar het zorgt ervoor dat je wagen wel heel snel opnieuw proper is. Ik ga het eens proberen, want ik kan je vertellen, momenteel is de mijne toch echt niet om aan te zien.
0: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Swedish House Mafia en Nicky Lee. Happiness is so sad.
0: We make you move.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

0: Dit is Top.
1: Het is 12 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Lore Brijsink. Goedemiddag, Lore.
2: Goedemiddag. De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
3: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
2: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
2: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: Voorlopig één plaats waar je meer dan 10 minuten verliest onderweg. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier aanschuiven daar tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel.
0: Dit is Top. Louis Bernard.
1: Het is 12 uur geworden, de file richting de Frigo en Microgolf kan beginnen, maar dan wel met leuke muziek op de achtergrond. Wat denk je van Peggy Goo?
0: Top.

0: Daarnet in de top headlines hoorde ik iets opvallends over de maximumsnelheid op onze snelwegen. En daar wil ik het met jou heel graag nog eventjes over hebben.
1: Top.
0: Maar eerst krijg je van mij nog Junior Jack en deze Henri PFR.

0: Dit is Top.
1: Daarnet vond ik het opvallend tijdens de top headlines, want Lore vertelde iets wat bij mij nog niet meteen helemaal duidelijk was. Ze vertelde dit.
2: De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden.
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik wist dat die limiet iets hoger was dan wat ze aangaven op de borden. Maar dat het dus daadwerkelijk op 129 km per uur lag, dat is voor mij een klein beetje nieuw. Ook voor de andere wegen is dat blijkbaar nog ietsje hoger. Daar mag je dus ook 6 km sneller rijden voordat je echt beboet wordt. Maar het is toch opvallend, vind ik, dat er zoveel marge ligt tussen wat er op de borden staat en welke snelheid ze echt bij flitsen. En dan heb je twee soorten chauffeurs natuurlijk. Chauffeurs die echte randjes opzoeken of chauffeurs die zich gewoon aan de aangegeven snelheid houden. Ik weet niet welk soort chauffeur jij er bent, maar ik moet eerlijk bekennen. Misschien een paar kilometer per uur te veel, dat gebeurt toch wel soms bij mij.
0: Dit is Top. Je summer
1: beat. Geen 129 kilometer per uur nu, maar wel gewoon 128 beats per minute. Dat doen we met Crystal en Dior. Hele goede middag.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

Een samenwerking die we toch nog altijd kunnen onderstrepen als opvallend. Elton John samen met Dua Lipa. Nu eventjes zo'n 12 jaar terug in de tijd. Toen maakten we kennis met Years and Years. De groep is ondertussen wel al lichtjes veranderd, maar dit blijft leuk om terug te horen. Dit is Desire van Years and Years.

0: Zometeen maken we een tripje naar de zone samen met Hugo. En ondertussen op de snelwegen toch twee serieuze files. Op de binnenring rond Brussel vlies je een dik half uur tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En ook problemen op de ring rond Antwerpen richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd waardoor twee rijstroken versperd zijn. Je verliest zo'n half uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Moving to the Sun, dat is ook de vrees van Spanje. Want volgende week woensdag is daar een totale zonsverduistering te zien. Ja, die begint rond 8:30 s'avonds. En eerlijk is eerlijk, zo'n totale zonsverduistering, dat is redelijk zeldzaam. En zeker zeldzaam dat het zo dicht bij huis is. De verwachting is dat zo'n 15 miljoen extra toeristen naar Spanje zullen trekken om dat fenomeen te zien. Dus het is wel speciaal. En in ons land is het trouwens ook zichtbaar, die zonsverduistering. Maar dan kijk je best met zo'n eclipsbrilletje naar de zon. Want anders is dat redelijk gevaarlijk voor de ogen. En je bent maar beter voorzichtig als je naar de zon wil kijken. Wel een klein extraatje. Die eclipsbrilletjes die raken wel op. Dus koop er nog snel eentje als je het met je eigen ogen wil

Ik hoor het en graag zeggen de mannen van Daft Punk, we gonna celebrate, maar is er ook nog ruimte aan onze Belgische kust om te feesten? Straks ga ik even kijken of het al druk is aan onze kust met de kustbarometer na Jelly Roll en Run It.

0: keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
4: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
5: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
4: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Zeg, is het al druk aan de kust?
1: Op die vraag proberen wij elke middag een antwoord te formuleren om gewoon te weten of jij nog plaats hebt aan de kust of niet. En het antwoord is vandaag, ja, er is zeker en vast nog plaats voor jou aan de kust. Voldoende strand over voor jouw strandlaken of jouw strandstoel. Ik zie wel in Zeebrugge dat het zeer druk is vandaag. Ook Oostende is iets drukker dan andere dagen. Ik zie Middelkerken en De Pannen ook in het centrum daar dat het redelijk druk is. Maar voor de rest zie ik overal staan gezellig of rustig aan de kust. Ja, dat is toch een hele geruststelling. En vanaf deze middag komen er ook meer en meer opklaringen vanaf de kust. Dus het lijkt me wel nog een fijne dag om nog een uitstapje richting zee te maken.
0: Dit is...
1: En nu het weet je het, er is nog plaats voor jou aan de kust.
0: Top

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur en Lore Brijsing heeft het nieuws voor je samengevat. Hey Lore, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. In het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
4: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
3: Drie lange files, R1 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en Berchem en zorgt voor 50 minuten vertraging. Ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen, tussen Ranst en Antwerpen-Oost 23 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette verlies je op dit moment een kwartier.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
3: Op donderdag is het weekend dichterbij dan maandag. Met dat in gedachten mag de radio een beetje luider voor Destination Calabria.
2: Top.

Ed Sheeran laat een zilveren Aston Martin uit 1966 volledig restaureren. Alleen maakt hij er ook een ritje mee en dat voertuig bleek onverzekerd. Boete van €1250. Het zal hem een worst wezen, denk ik. Als je houdt van mooie auto's, heb ik voor jou zo meteen een tip in Weet je waar? Want je kan op een paar dagen eigenlijk de mooiste auto's ter wereld allemaal samen zien. Every time.

Weet je waar je binnen een straal van 40 kilometer, en dat is niet veel, 4 van de mooiste auto- en motormusea kan bezoeken? Het is echt een droombestemming voor iedereen die houdt van snelle wagens en motorfietsen. En ik kan je zeggen, ik ben er ooit geweest. Het is bijzonder lang geleden en ik denk dat het ondertussen ook al veel veranderd is allemaal. Maar als je er geweest bent, dan laat het een indruk bij je na voor de rest van je leven als je een klein beetje houdt van mooie auto's. En dat doen heel veel mensen natuurlijk. Als jij weet waar het is, stuur het me even door. Je bent er misschien zelf geweest. Of het staat op je bucketlist om ooit te doen. Stuur het even door via de Topradio BE-app. Weet je niet waar het is? Blijf dan even hangen. Ik vertel het je zo. Na deze Topic en Break Me. Top!

0: Creatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

Weet je waar je binnen een straal van 40 kilometer vier van de mooiste auto- en motomusea kan bezoeken? Het is echt een droombestemming als je houdt van mooie auto's en motorfietsen. Sven zat er het dichtstbij, die stuurde Monaco. Het is niet Monaco, maar het ligt wel een beetje in de buurt. Het is natuurlijk wel Italië. Maar je moet weten, er zijn twee Ferrari-musea. Eén in Maranello en één in Modena. Die twee zijn al vrij dicht bij elkaar. Dan is er ook nog het Lamborghini-museum in Sint'Agata Bolognese. Dat is geen spaghetti, maar wel degelijk een plaats. En er is ook nog het Ducati Museum voor motorfietsen natuurlijk in Bologna. Als je dat een beetje plant, kan je dat eigenlijk op een dag of 3-4 bezoeken. En dan boek je bijvoorbeeld een hotel of een Airbnb of wat dan ook in de buurt. 40 kilometer in die cirkel en je hebt ze allemaal gezien. Als je houdt van mooie auto's, van dat soort zaken, kan ik het jou alleen maar aanraden. En Italië, dat is ook altijd goed qua eten. Laat maar eens weten als jij er geweest bent en wat je ervan vindt. Joel Corey komt eraan, na die note, Shed My Skin.

0: de weg gaat het traag op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je op dit moment 3 kwartier. Ook op de Antwerpse ring richting Gent staat een defect voertuig. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 35 minuten erbij. Ik eindig op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. Daar is het momenteel 1 kwartier aanschuiven.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viske.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour. Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.

Gisteren rond dit uur kon ik je vertellen dat Romelu Lukaku geen nieuw seizoen start bij Napoli. Dat is ondertussen ook bevestigd. En ik lees nu op Voetbal24, dat is een voetbalwebsite, dat er toch behoorlijk wat interesse is vanuit het buitenland, vanuit Amerika, vanuit het Midden-Oosten. Maar Romelu Lukaku zou liefst eigenlijk zelf gewoon in Europa blijven. Heeft natuurlijk vaak ook te maken met die gezinssituatie van die voetballers. Hij is 33 ondertussen. En als hij binnen Europa wil en kan blijven, dan ja, komt Anderlecht dan toch weer een beetje in het vizier. Alleen moet je de vraag stellen, willen ze daar die transfersom betalen van 10 à 12 miljoen euro? Aan Napoli heeft Marcouke dat geld liggen. Moet ze nog wat transfers doen bij Anderlecht om Romelu Lukaku te betalen? En er is natuurlijk niet alleen die transfersom. Ja, hij verdient ook wel een loon en dat is ook niet weinig natuurlijk. Maar ik denk wel dat het gaat bekeken worden. Wordt het dan de laatste club van Romelu Lukaku, Anderlecht? Of gaat hij toch nog ergens anders voetballen? Dat is de

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Jong Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is nu toch niet serieus.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

Als ik hier 's morgens vroeg aankom, is het eerste wat ik altijd doe hier op de bureau, is mijn playlist checken. Omdat ik dan kan zien welke muziek ik mag draaien tussen 1 en 4. Bram die stelt dat samen. En ik zag daar vandaag iets tussen staan met als naam Blue Cantrell. En er ging bij mij een belletje rinkelen. Dat was eerst een beetje stil en dan Blue Cantrell. En dat ging alsmaar luider. En dan dacht ik, ja, Blue Cantrell, dat is van dit hier. Dat is datzelfde meisje. Eigenlijk was dat haar grootste solo-hit, die Hit 'Em Up Style, maar ze staat in de playlist samen met Sean Paul en dan kom je al snel uit bij

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2:00 en Lore Bruysink heeft nieuws uit Antwerpen. Dag Lore, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
6: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is er eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. In het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
5: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. In de Ronde van Frankrijk zijn de vrouwen vertrokken voor de zesde etappe. Een rit over 6 hellingen, nog geen zware kols. Dus waarschijnlijk geen strijd tussen de klassementsvrouwen. En een kans voor Justine Gekieren.
7: Het is een hele mooie etappe. Denk wel ook wel echt een etappe waar dat de vlucht kans maakt. Dus ja, ik wil echt wel heel graag ook in de vlucht. Natuurlijk, ja, het gaat ook te zien zijn met wie dat ik in de vlucht zit. Maar allee, ik ga alleszins wel, als de vlucht vrijgeleide krijgt, ga ik wel mijn kans pakken.
5: Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
4: Ik heb één lange file, E313, richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest er op dit moment 20 minuten. En nu gaan we de vlag pakken, hé?
3: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
4: Nee, maar dat zijn Justine Gekieren daarnet in het nieuws. En ik vind het zo gezapig als die wielrenners en wielrensters praten op de radio. En nu Chris Brown.

Het is vandaag alweer donderdag. Dat wil zeggen dat ik jou morgen tussen 1 en 4 de Tophit 40 presenteer. Het zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week hier bij Top. En daar staat die Justy ook wel in. Misschien wel hoger dan vorige week. Dat hoor je morgen namiddag.

0: liedjes uit.
1: Ik zoek elke middag een song die je kan spelen die in een ander land al populair is. En bij ons nog niet. En vaak zijn dat echt nieuwe, jonge dingen die uit zijn. Gisteren had ik er ook zo eentje waar trouwens heel veel reactie op kwam. Met andere woorden, ben jij op vakantie geweest ergens en heb je daar iets ontdekt waarvan je denkt, hey, dit draaien ze hier veel op de radio of aan het zwembad of waar je ook maar geweest bent. Stuur dat even door. Misschien heb je het geshazamd en zit het daarin. Stuur het even door via de Topradio BE-app en met een beetje geluk vind ik hem hier ook en kunnen we hem draaien en leren we elkaar zo'n beetje nieuwe muziek kennen, want dat is wel het leuke eraan natuurlijk. Adam Port draai ik sowieso met Move. En Kylie Minogue, die was nog te zien vorig weekend in Nederland. Want ze was op de Pride samen met Madonna. Het was een beetje zingen tegen elkaar. In Your Eyes.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes...

0: groetjes uit.
1: De groetjes vandaag komen van Gauthier. Hij was vorige week aan het Como-meer in Italië. Ik moet zeggen, ik heb er ooit eens een onweder meegemaakt. Maar echt, dat was, als je dat daar meemaakt, zo een meer met dan zo bergen rond. En dan krijg je een onweer met bliksem, met alles erop en eraan. Dat vergeet je nooit meer. Dat is als niks anders. Je kan het met niks anders vergelijken. Enfin, hij was daar met vakantie. En hij zei, of hij schrijft toch tenminste, ik ben er ook een paar keer uit geweest. En ik hoorde daar de nieuwe Peggy Goo, die ik bij jullie nog niet hoorde. En dat klopt. Peggy Goo ken je natuurlijk van dit liedje. Zij is ook DJ natuurlijk. En die She Goes Na Na Na is een hit van vorig jaar. It Goes Like Na Na Na tenminste. En die nieuwe single die heet Woman. Maar het grappige is, het wordt geschreven W-O, man. Dus woman wordt gewoon gesplitst. En dan klinkt dat zo. Hou maar in de gaten, want dit zou inderdaad bij ons ook wel eens kunnen doorbreken.

Het is de nieuwe Peggy Goo bij Top. Ira Starr zingt het deze keer in Woman en niet Woman. Maar er staat een comma tussen de wo en de man. En Gauthier had hem gehoord op vakantie aan het Como Meer in Italië, waar het blijkbaar al een hitje is. Dus wij kunnen niet nablijven als het zo'n leuke single is natuurlijk. Je hoort hem eerst bij Top. Manuals en Brian V staan in de Top Hit 40 met Where Do I Go? Je krijgt hem zo meteen na Stardust.

0: Het lijkt in ons land wel een Odyssey hype, de film, weet je wel, waar blijkbaar woekerprijzen betaald worden om hem nog te zien in dat originele formaat. Ik vertel je zo meteen hoeveel jij moet leggen om naar die film te gaan. Op de weg is het aanschuiven, vooral op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppum, Diegem, Woerdenwillaan. Daar schuif je een kwartier aan momenteel.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Ik las vandaag op een aantal nieuwssites dat de tolerantiegrens bij snelheidscontroles, vooral op de autostrade dan, bij ons nog altijd vrij groot is. Er is een tijdje geweest, ik weet niet welke minister het was, die zei, ja, maar dat is afgelopen nu. We hebben nu betere apparatuur en we moeten daar geen tolerantie meer toepassen. Vanaf nu is 120 en ga je erboven, dan heb je prijs en heb je een snelheidsboete. Blijkt dat dat nog altijd niet het geval is en dat ze nog altijd een beetje de grens trekken rond de 129 km per uur. Ik moet eerlijk toegeven, en we moeten niet heiliger zijn dan de paus, ik rij zelf heel veel op cruise control als er niet zoveel verkeer is en dan stel ik die echt in op 125. Dan blijf ik er wel af, dus niet meer dan dat. En dan weet ik, dan zit ik daar nog altijd een klein stukje onder.

Dus die tolerantie, dat doet wel iets met een mens. Op een of andere manier heeft dat toch een positieve invloed, denk ik. Over snelheidscontroles gesproken. Zaterdag is er een nieuwe flitsmarathon. Dat is een ander paar mouwen. Wees voorzichtig. Hou je gewoon aan de snelheid. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VD.

Wie scoort er eigenlijk de grootste zomerhit deze zomer internationaal? We zouden daar een soort van competitie kunnen rondhouden. En we noemen dat dan de Summer Hit. Maar dat gaan we niet doen. Ik denk dat er wel een aantal kanshebbers zijn. En de grootste kanshebber, als je daar een ranking zou van maken, wie de grootste internationale zomerhit scoort, zijn toch, dat kan niet anders, de schoolvrienden van de Bauza. Ze kennen elkaar al sinds high school en ze maken al jaren muziek en ze vertellen morgen in Top Hit 40 wie hen

Een paar weken geleden stelde ik nog de vraag: komt David Guetta met hetzelfde grote megapodium naar Zeebrugge als dat hij in het Stade du France heeft gespeeld? Het antwoord is ondertussen gegeven. Het is opgebouwd. Het staat er. Ik heb het gisteren gezien. Het is echt een mastodont. Het is gigantisch groot wat ze neergepoot hebben op het strand in Zeebrugge. Zaterdag voor de show van David Guetta. Als je gaat, er zijn nog altijd tickets. Dat weet je. Het weer zit ook wel mee. En ik zal je een kleine tip van de sluier lichten. Het eerste liedje, wat hij altijd instart in deze show, zal Titanium zijn.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Stop!
3: Het is 3 uur en Bart de Meulemeester vat het nieuws voor je samen. Hey Bart, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombières, in de provincie Luik, vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
5: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
4: Er zou 1 persoon opgepakt zijn, die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar wil er voorlopig niks over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgelaaid. Dat meldt de brandweer daar. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brandhaard uitbreidt. De natuurbrand was maandag al uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. Nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgelaaid. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd ook een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: Er is 1 lange file, die staat op de E17 richting Kortrijk. Er is een ongeval gebeurd tussen Gent Centrum en De Pinte. En daarom verlies je er 25 minuten.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
1: Zometeen naar Ibiza met Chicane en Saltwater. Lekker zweven, eerst another bite op. Dit is Talk to You.

Met je voeten in het zand, je zonnebril op je neus en factor 50 op je huid. Al hoeft dat vandaag niet, denk ik. Chicane en Saltwater. Als je een beetje gedronken hebt, dan is dat liedje nog zo leuk. Moet je maar eens proberen. Het is een kleine tip die ik meegeef op donderdagnamiddag. Het is 3:10. Zometeen Aiken en Eminem met Smack That. Dat is lang geleden. En we gaan samen ook een track zoeken in onze Summer Beat 1000 van afgelopen maanden. Eerst Thomas Gray. Top.

0: Ik kan niet de enige zijn die dat soms te zien krijgt in mijn social media. Vooral op Instagram is dat, denk ik. Ik weet ook niet of dat nu een sport is of niet. Maar ik krijg soms filmpjes te zien waarbij twee mensen tegenover elkaar staan. Twee mannen of soms ook twee vrouwen. En dan mag de een de ander met het platte hand zo hard mogelijk slaan. En de andere mag zich niet verdedigen. Die moet de handen op de rug houden. En dan deelt hij echt zo een smack uit. En soms gaan die ook gewoon licht uit en is het over en out. En dan is het aan de ander. En dan mag de ander met het platte hand zo hard mogelijk slaan tegen de kaak van de... Is dat een sport? Het kan toch geen sport zijn? Dat bestaat niet.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Even terug naar wat serious business, naar de Summer Beat 1000 Roulette. Met andere woorden, ik ga een song draaien uit die Summer Beat 1000. En dan heb je 1000 mogelijkheden. Ik heb hem hier openstaan. Hij staat nog altijd op topradio.be. Kan je hem volledig bekijken. Alleen weet ik niet welke song en heb ik jouw hulp daarbij nodig. Het mag een getal zijn. Met andere woorden, stuur mij iets door waar jij iets mee hebt. Een leuk getal, je huisnummer, de laatste cijfers van je telefoonnummer, weet ik veel, je geboortedatum. Als het maar ergens tussen de 1 en de 1000 zit. En dan link ik dat met de song die daarbij hoort in de Summer Beat 1000. De afgelopen dagen zijn er een paar leuke songs uitgekomen. Dus vandaag kan dat ook wel het geval zijn. Coldplay bij top. Higher Power.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white deo gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
10: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
9: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89.

0: Summerby Duizend Roulette.
1: Ik vroeg jou een getal door te sturen dat ik kon matchen met een song uit de Summerby Duizend. Vandaag gaan we voor 112. Dat is ook het noodnummer en dat linkt volledig met Ruud. Ruud woont in Beringen en ze heeft vannacht nog de dienst op de ziekenwagen, zegt ze. Dus ik neem aan dat zij mee uitrijdt als er noodgevallen zijn die dan gebeld worden via 112. In Limburg zal dat het geval zijn. 112, ik denk dat we geluk hebben, want als ik even kijk naar de Summerby Duizend, op 111 stond Armin van Buuren en Sharon den Adel met In and Out of Love. Weet je, ça va. 113 was Reggie met Summer Life, oké. Maar 112 is Crystal Waters met Gypsy Woman.

0: Zometeen een vrouw die eigenlijk een beetje als handelsmerk heeft altijd te laat komen. Nu, ik hoor jou denken, ja, ze zijn er nog wel wat. Zo ken ik er ook een paar. Klopt, maar zij treedt ook op. En het wordt soms een beetje gênant, want dan wordt ze groots aangekondigd. En dan komt ze 1, heel veel te laat. En 2, treedt ze maar een half uur op. Ik heb het over Madonna, ze komt er zo meteen aan met Danceteria. Het gebeurde trouwens op de Pride in Nederland in Amsterdam. E17 richting Kortrijk. Daar is een ongeval gebeurd tussen Gent Centrum en De Pinte. Het is er nog altijd 40 minuten aanschuiven. En ook op de Brusselse binnenring gaat het moeilijk door een ongeval tussen Strombeek-Bever en Machelen-Woluwelaan. Ook daar 20 minuten extra.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: In juni kon je bij Wouter de Vries luisteren naar de beste zomerbar. Die werd toen verkozen. En een van die winnaars was toen Bar Lagar in Houthulst, is dat, in West-Vlaanderen. En weet je, we worden ook echt verwend in ons land met heel veel festivals, heel veel bars op het strand. Maar ook in het binnenland zijn er gewoon heel veel leuke dingen deze zomer om eens te gaan bezoeken. En die Bar Lagar in Houthulst is daar één van. Zelfs op donderdag open, dus ook vandaag is dat het geval. En het is daar dan altijd gekke donderdag. Dat wil zeggen een feestje vanavond bijvoorbeeld met Black Print.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat. Yeah.

0: Zometeen bij Top na 4 uur is er Wouter de Vries die jaloers is op Ronaldo. En het is niet wat je denkt. Het is niet omdat Ronaldo beter kan voetballen. Waarvoor wel, legt hij je straks uit. En hij heeft het ook over Grand Theft Auto en over San Sebastian straks. Ik ga vanavond Chinees eten.
1: Ja.
0: Chinees met stokjes en met gebakken lijst. Lekker. Deep Zone, it's gonna be alright.

0: Dit is Top.
1: 4 uur, goedemiddag. Het gaat over een miljoen illegale sigaretten in de top headlines. Bart kent daarover de details. Goedemiddag, Bart.
2: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
3: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
2: Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parquet van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is ook een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
1: Hopla. Er is een ongeval gebeurd op de E17. En dat tussen Gentbrugge en de Pinte een vertraging van 50 minuten in de richting van Kortrijk. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem verlies je 20 minuten. Is ook zo op de Antwerpse ring. Zandwerp, West en Berchem op een andere plaats in een vertraging. Maximum een kwartiertje.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Welkom allemaal, beste playlist van je donderdag. Zometeen Swedish House Mafia. Starten met Shaboozy. Hier is een bar song. Tijd voor de Apéro. Top.

Fans van auto's moeten vanmiddag eens gaan kijken op de Instagram-pagina van Cristiano Ronaldo. Hij heeft een inkijk getoond in zijn garage. Het is niet normaal wat daar allemaal staat. Er staan zoveel exclusieve wagens dat hij zelf de tel is kwijtgeraakt, zegt hij. Pareltjes zitten er vanmiddag weer in onze playlist. Ik heb het straks over een zeer bekend computerspel, wat ook gaat over auto's en criminaliteit. Maar geen gevaar om te blijven luisteren. Tenminste, als je ook kan tegen een kleine beet in je oren van Nelly Furtado. It is Maneater.

0: summer, we're DJ Licious and Milo.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Maar wat heb jij vanmiddag al allemaal durven en liggen surfen op je werk? Wacht, eerlijk zeggen, ik ga het niet verder vertellen. Maar dit zijn de meest populaire zoektermen.
1: Vandaag om 12:20 werd massaal via Google gezocht naar
0: Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 6 staat momenteel gepland voor een release. En dat is een computerspel natuurlijk op 19 november. Pre-orders van de game gingen in eind juni al van start. Maar volgens een ontwikkelaar die dicht betrokken is bij het nieuwe spel, zou er vertraging zijn op de release. En dat is slecht natuurlijk, want de fans kijken er al jaren naar uit.
1: En om
0: 2:00
1: werd gezocht naar
0: San Sebastian. En het heeft te maken met de Spaanse autoriteiten die verschillende stranden in het noorden van het land rond San Sebastian dus ook gesloten hebben na een invasie van Portugese oorlogsschepen. Ik had het er deze week nog over. Dat zijn niet echt schepen, maar dat zijn kwalachtige organismes met tentakels die tot 30 meter lang kunnen worden. En een steek is extreem pijnlijk en kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Ja, daar kunnen ze beter schoon schip mee maken. Deze kerel stond nog aan het Atomium in Brussel afgelopen weekend. En nu bij Top Tiësto met de classic.

0: Tiesto, toen hij nog trends maakte. Love Comes Again. Zometeen Taylor Swift.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

En de fate van voetbalclub Napoli in Romelu Lukaku. En dan zitten we bij het voetbal natuurlijk, blijkt ook af te zwakken. Want de Rode Duivel melden zich vandaag niet voor het trainingskamp in Napels. Verblijft momenteel in België in afwachting van een transfer. Geruchten dat hij naar Amerika zou gaan, zwakken intussen af. Maar wie weet wordt het dan toch zijn oude liefde Anderlecht.

0: Hopla, altijd feestje met JT, Justin Timberlake en Rock Your Body. Er wordt wel eens gezegd dat er een marge zit op flitspalen, dat ze dus niet flitsen op de exact toegelaten snelheid. Maar klopt dat wel? Straks het antwoord op die vraag. Eerst even naar de weg met de vertraging op de Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je een half uur. E17 tussen Gentbrug en De Pinte verlies je een kwartier. Op andere plaatsen minder dan 10 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

Google Moving to the Sun. Er wordt wel eens gezegd dus dat er een flits, op de flitspalen een marge zit. Dat je dus eigenlijk sneller kan rijden voor je eigenlijk geflitst wordt. En dat klopt. De technische marges voor snelheidsovertredingen blijven voorlopig behouden, schrijven de kranten van Mediahuis. Ik weet niet hoe snel jij durft te rijden op de autostrade bijvoorbeeld op de teller, want ja, daar zit dan ook nog een verschil op. Op de autostrade krijg je bijvoorbeeld een boete vanaf 129 km per uur. Op andere wegen vanaf 7 km per uur te snel. En waar sommige gemeentes vroeger wel eens de flitspalen durfden uitschakelen om het aantal boetes meesters te kunnen, ja, dat is nu van de baan. Die flitsen iedere dag, die camera's. Als je druk aan het werk bent, dan flits deze dag ook weer voorbij. Gelukkig met goede muziek, nu van Kenya Grace.

Zonnetje is vanmiddag ook in het land en heb je het weerbericht al eens bekeken voor volgende week. Ja, vakantieweertje blijft ook aanhouden in België, maar misschien ga je nog op reis of luister je op dit moment in het buitenland van op je vakantiebestemming. Ik heb het straks over de luchthaven waar de meeste vluchten worden gemist. Waar zou dat kunnen zijn? Als je enig idee hebt, doe gerust eens een gokje. Ik ga het straks sowieso verklappen.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

weekend komt eraan. Begin alvast maar te sparen. Dirty cash. Welke luchthaven worden de meeste vluchten gemist? Kurt denkt hier JFK New York. Want luister het op dit moment zelfs in New York City. Stuurt hier een prachtige foto in van Radio City Music Hall. Geniet ervan, Kurt. Maar het is geen juist antwoord. Kevin denkt dan weer Mexico Airport of de luchthaven Baku van Azerbeidzjan. Nee, ook dat is niet juist. Jori stuurt er in de topraden B-app luchthaven Japan dan. Ook niet goed. En een andere Jori samen hem. Nee, het is de luchthaven van Ibiza. En zo raar is dat niet natuurlijk. Ibiza is absoluut het party-eiland. Dus als je ja, even serieus bent gaan stappen de nacht ervoor, dan kan je wel eens de tijd uit het oog verliezen. Zometeen de nieuwe van Marshmello. Eerst Avicii, hier is Addicted to You.

Kelsea Ballerina heet de zangeres. Ze is een country zangeres en dat hoor je ook met invloed in deze nieuwe van Marshmello. En nu, denk je waar de liefde van afspat? Door wie zich vandaag verliefd voelt? Mooi hè? Disciples en Calvin Harris.

0: Dit is Stop!
1: Het is 5 uur. Bart is erbij komen zitten met een verhaal over illegale sigaretten. Zeg eens Bart, waar hebben ze dat gevonden?
2: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon opgepakt zijn, journaliste Rosalie Pieters.
3: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
2: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
4: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad gewoon pech hebt als je het oploopt.
2: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Tiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Tiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
1: Gaat trager op de R4 rond Gent door een ongeval tussen Gent Zeehaven en Heurze verliezen een 30 minuten. Antwerpse ring richting Nederland. Daar problemen door een defect voertuig tussen Antwerpen West en Burgerhout. Je verliest een 30 minuten. Op een andere plaats in een vertraging. Dan ben je maximum een kwartier kwijt.
0: Dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Straks maak je kans op een Apero-pakket als je weet dat onze Shane Paul zingt. Eerst eentje voor de kleur van de lucht vandaag. Hier is Jonas Blue.
0: Stop.

Lekt gisteren, maar het is al 4 jaar oud. Eliza Rose, Baddest of Them All. Your summer beat. Dit is top. Top weertje vind ik vandaag. Niet te warm, niet te koud. Zonnetjes van de partij, maar het is vooral een dorstige zomer, die van 2026. Maar daar heb ik iets op gevonden. Zometeen kan je weer zo'n Apéro pakketje winnen. Als je kan ontcijferen wat onze Shane Paul gaat zingen. Hij zingt altijd in zijn eigen reggae-style. Een hit uit de Summer Beat 1000. Dat is voor zometeen. En ook nog een verzoekje in het programma. Werkt altijd, maar niet gelijk welk verzoek. Het wordt de komkommerhit. Je mag kiezen bij het komkommernieuws. Dat is allemaal voor straks. Eerst op wandel met Street Girls van Toca Disco. Goedemiddag, welkom bij Top.

0: Zaterdag de Monolith Tour van David Guetta in Zeebrugge. En ik wil niet zeggen, maar toen hij die tour deed in Parijs, toen bracht hij Jennifer Lopez mee. Zou het zo zot worden in Zeebrugge?
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Je kan hier weer in de prijzen vallen. Een Freshenet Solaris splitspakketje heb ik voor je klaar liggen. Dat is een mediterraans drankje. Lekker verfrissend. Ik heb het zelf al geproefd. Het is een beetje bitter, maar vooral verfrissend en nieuw voor deze zomer. En dat kan je winnen in een prachtige box die dat verpakt. Als jij weet wat onze Shane Paul gaat zingen. Artiest die exclusief voor Top werkt en zingt altijd in zijn eigen stijl. Zijn reggae-versie, tropkunststyle. Een nummer uit The Summer Beat 1000. En Scarade, titel en artiest. En dat instuurt in de app, dan kan je het drankje dus winnen. En volgens mij is het de complete weggever, want bij de eerste woorden ga je zeggen...

0: Jamaica.
1: Shane heeft weer meer dan zijn best gedaan. Maar dat moet jij ook doen natuurlijk in onze app. Dus als je kan raden wat hij heeft gezongen, dan hoor ik het graag van je. Titel en artiest heb ik van je nodig. En we gaan afspreken vandaag de 10e met juiste antwoord. Ga de computer eruit halen en ja, die komt dan even op de radio. Gaan we toch eens de double check doen natuurlijk. Terwijl je even nadenkt en instuurt, ga ik deze draaien. Zomer 2024, Zurb en Sofia en Zao.

0: Zometeen mag ik weer iemand heel gelukkig maken met een Apéro pakketje, maar wie zal het zijn? Misschien jij, als je hebt meegespeeld.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Jamaica.
1: Shirley is eruit geloot door onze computer. Shirley zit in de auto, dat ga je meteen horen. Shirley, je bent onderweg naar vrienden. Wat ga je doen bij die vrienden?
2: Ik ben uitgenodigd om mosselen te komen eten.
1: Ja.
3: Wat is het lekker, hè?
1: Mosseltjes. Ja. Oké. Okay. En met welke saus, Shirley, weet je dat al? Of ik ga kiezen?
2: Ik denk gewoon alleen mosselen, natuur met mosselsaus erbij.
1: Ja, fantastisch allemaal. Het zou mooi zijn als we een dag naast dat mosseldiner of souper wat op het programma staat, als we ook nog de prijs zouden kunnen geven aan jou natuurlijk. Maar dan moet je eerst even een juist antwoord geven. Shane Paul deed serieus zijn beste daarnet, Shirley.
2: Ja, klopt.
1: Ja, wat heeft hij gezongen?
2: Ik dacht Dr. Alban met Sing Hallelujah.
1: Shirley, je denkt helemaal goed. Ja. Alle prijzen zijn voor jou. Je weet het volledige Freshenet Solaris spritspakket.
2: Eindelijk.
1: Oh, heb je al vaak meegedaan, Shirley?
2: Ja, ik vond het niet altijd gemakkelijk, maar
1: nee.
2: Ik heb het al wel een aantal keren geprobeerd. Maar ja.
1: Kijk, dat is het mooiste bewijs, want sommige luisteraars sturen me soms een berichtje. Och, weer geen prijs. Doe niet meer mee. Maar gouden raad is dan, de aanhouder wint, hè, Shirley?
2: Ja, klopt.
1: Ik ben blij dat ik jou gelukkig heb gemaakt. Smakelijk eten zo meteen. En ik ga Dr. Alban nog eens voor je draaien. Sing Hallelujah. Wat denk je daarvan?
2: Ja, super.
1: Voilà.
2: Een andere versie.
1: Ja, een andere versie. De echte, de originele. Shirley, ja. Prettige dag nog verder. Dag.
2: Ja, voor jou ook. Dag.
0: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Dr. Alban, ik weet nog dat ik hem ooit eens ben tegengekomen op een festival en toen heb durven vragen om een foto te nemen. De jonge Wouter de Vries, en fier dat ik was met die foto. Ja, misschien wil ik hem nog eens opzoeken. En wel ja, ik ga dat doen. Hopelijk vind ik hem ergens terug. En ik gooi hem straks op mijn Instagram stories voor de geïnteresseerden. Even zien hoe de situatie is onderweg. Je verliest een half uur op de ring rond Gent, R4, tussen Gent Zeehaven en Heusden. Ook nog een half uur Antwerps ring tussen Antwerpen West en Borgerhout. En een kwartier buitenring van Brussel, van Wezenbeek op hem tot Diegem. Andere plaatsen sta je niet meer dan 10 minuutjes aan te schuiven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a mosselle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi 70%

0: Ja, ik heb dus ondertussen die foto gevonden met Dr. Elb en ik sta er nog vierder op dan ik al dacht.
1: Zotte dinges.
2: De komkommerhit.
0: Het agentschap Natuur en Bos zal volgend jaar een afsluiting plaatsen rond de Spanjaardduin aan het Naaktstrand in Bredene. In de duin is er vaak zedeschennis, ja, noem het seks. En dat is niet waarvoor natuurisme staat, zeggen ze daar. Op die manier willen ze natuur ook beschermen met die afsluiting. Maar ja, pas vanaf volgend jaar. Welke passende track moet ik kiezen als komkommerhit? Er is wel redelijk veel mogelijk. Is met seks, love, zand, naked. Kan een plezante worden, dus stuur maar in de Top Radio BE. Ik ben benieuwd wat je zal kiezen en wat ik zo meteen mag benoemen en bekromen tot de komkommerhit. Ik zit hier altijd naar mijn scherm te kijken, maar naar wie kijk jij?

0: door het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars.
0: Van Oerle.be.

Over het Naakstrand in Brede, meer bepaald de duinen, probleempjes daar wegens seks in de duinen. Moeten de zaak benoemen zoals het is. Dus ze gaan een afsluiting zetten, maar volgend jaar pas. We gaan pas de track draaien voor Komkommer Nieuws. Wat wordt de komkommerhit van vanmiddag? Jordi had hier nog een schone in gedachten. Waarom niet? Ik heb dit nog, Def Dames Dope. Had gekund. Suggestie van Bram. Touch me. Ja, heel zeker daar in het zand. Rui da Silva. Of Arne over deze snoepwinkel. Weet allemaal welke snoepjes ze bedoelen. Of Dylan. Voor de duinen van het Naaktstrand. Parada de tetas. Van de Venga Boys. Maar uiteindelijk moet er eentje nog de titel en de noemer krijgen. Komkommerhit. En het wordt deze. Ah, dat kan niet anders natuurlijk. Jordi, dankjewel om in te sturen.

met de samples die erin van de jaren 80. I Can't Wait, Bob Sinclair en Kaiza. Eva stuurt weer een berichtje, de topraden bij E-app. Hey Wouter, kan je zo'n goed liedje opleggen voor onderweg in de auto? We zijn op weg naar huis van vakantie. We hebben een kindje mee van 5 jaar. Ja, heel veel goede liedjes bij top. Dit is ook een goed liedje. Misschien een klein beetje te wild voor het kindje. Van ja, laat het even weten in de app wat je ervan vindt. Hier is Extreme Tracks bij top. Don't hold back.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Stop!
3: Ik ga zo meteen nog een heel leuke festivaltip met je delen van aan het zeetje. Eerst Bart met de top headlines. Vertel eens.
4: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombière in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon opgepakt zijn, journaliste Rosalie Pieters.
5: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
4: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Mol Postel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
6: In Vlaanderen hebben voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad gewoon pech hebt als je het oploopt.
4: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Tiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Tiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
3: Gaat trager op de buitenring van Brussel door een ongeval ter hoogte van Groenendaal. Vanaf Waterloo ben je daar 20 minuten kwijt. Antwerpse ring, een defect voertuig, zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Berchem en Kennedy-tunnel. Antwerpse ring tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verlies je ook 20 minuten en een kwartier om de E40 door een ongeval ter hoogte van Nevelen. Vanaf Aalter in de richting van Gent sta je in de file.
2: Dit is Stop! Wouter de Vries.
3: Ik draai straks mijn favoriete vergeten track. Blijf zeker luisteren daarvoor. Nu eerst starten met Martin Garrix, Ed Sheeran.

Goedenavond, welkom bij Top. Ik heb zometeen nog een fantastische festivaltip met je te delen vooraan het zetje, later deze maand. En ik heb het over Mathieu Bonne, de ultrasporter. Dit voorjaar was hij nog de gast in de Party Room XL. Wel, hij heeft weer een fantastische uitdaging in gedachten. Record wat hij wil breken, ik ga het er straks over hebben. Maar eerst, mijn favoriete vergeten track, die je dag absoluut gaat goedmaken. Als je hem ook leuk vindt, stuur dan eventjes leuk in de Top Radio BE app. Ja, dan weet ik dat we het met elkaar eens zijn. Zo lang geleden uit deze. Kippenvel in het zonnetje, ben ik zeker van. En als het vandaag allemaal even tegen zat, dan is dit de opkikker die je van doen hebt, die je nodig hebt. En meezingen, al helemaal hier met Lieke Lee. Ken je van I Follow Rivers? Samen met Robin Schulz. Ja, geniet er maar eens van. No rest for the wicked.

van de festivalhits van deze zomer. Prospan Clooney en Free Your Mind. En over festivals gesproken, als je vorig jaar naar het dancefestival Middelkerken bent geweest, dan moet je eind deze zomer gewoon terug, want het heeft daar allemaal een upgrade gekregen. Het gaat dan bijvoorbeeld over grotere en nieuwe stages, met op de line-up onder andere Pat B, Frank Verstraeten, Reggie, Michael Amani enzovoort. Maar er is daarnaast ook een experience room met een hindernissenparcours. En kan daar ook nog eens een ijsbad nemen. Ja, lekker met die temperaturen, denk ik. En dat allemaal om deze festivalzomer mee af te sluiten op zaterdag 29 augustus. Dance Festival Middelkerken. Geraad het nooit, het is in Middelkerken te doen. Als je nog wil bij zijn, morgen geeft Brian een duo-ticket weg in de ochtend van Top tussen 7 en 10. Succes!

0: Ja, gaan ze graag horen, de landbouwers. Maar ik ben hier net even het weerbericht aan het bekijken op mijn telefoon. En dat is niet normaal. Hè. Tot volgende week zaterdag zie ik eigenlijk geen spetter regen. Ja, de regen, het zal in de douche te doen zijn.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Smartfoto.be.
7: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

Gauthier en Fisher en Somebody bij Top. Dit voorjaar was hij al te gast in de Party Room XL, de ultrasporter Mathieu Bonne. Ja, vertelde toen over de geweldige records die hij al gehaald heeft. En die man weet van geen ophouden. Hè. Hij zei toen ook, het is een obsessie geworden eigenlijk. Een passie om steeds maar weer de extreme te gaan opzoeken. En dat gaat hij nu ook doen. Hè. Eind augustus wil Mathieu Bonne in de Tyreense Zee maar liefst 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Dat is crazy eigenlijk. Dan ligt hij meer dan 70 uur non-stop in het water. Hij zegt dan ook zelf, het wordt zijn zwaarste record ooit. En hopelijk gaat natuurlijk alles goed. We wensen het hem alvast toe natuurlijk, dat record. Een record van de beste summerbeats op de radio. Ja, dat moeten wij al hebben, denk ik. Ze blijven maar komen. Deze van TV Rock nu, In The Air.

0: Ja, dat ook. Ben jij een jonge chauffeur en daarmee bedoel ik, heb je nog maar net je rijbewijs en heb je toch een sportieve auto en daarmee wil ik niet zeggen dat er een spoiler op hangt, maar dat je veel pk's hebt onder de motorkap, wel, dan moet je toch maar zeker blijven luisteren. Misschien breng ik straks wel een discussie op gang. Eerst naar de weg met een ongeval op de buitenring van Brussel. Daar verlies je tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal 50 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en Antwerpen Centrum ook 20 minuten vertraging. E40 met een defect voertuig ter hoogte van Nevel in de richting van Gent. 20 minuten in het verlies. Antwerpse ring tussen Antwerpen West en Borgerhout verlies je ook 20 minuten. Een andere plaats zou dat niet meer dan 10 minuutjes mogen zijn in de vertraging.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Knaldi.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol on thee.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Kamerad en Be Mine. Jonge chauffeurs mogen niet meer met snelle wagens rijden, met veel pk's, sportwagens. Dat is het plan wat op tafel ligt in Frankrijk. Ze verbieden daar vanaf dit najaar jonge, beginnende bestuurders om met te krachtige auto's rond te rijden. Naar een reeks van erg zware ongevallen met zulke bolides. Ja, vind je dat een goede zaak? Moeten ze dat hier ook invoeren? Johan is alvast in mening toegediend. Hij zegt, de vermogensbeperkingen zijn er voor het rijbewijs A voor jonge chauffeurs. Dus waarom ook niet voor een rijbewijs B? Ik vind het niet meer dan logisch. In Italië is het blijkbaar al 15 jaar zo. En het werk, zegt hij. Dus ja, wie weet gaat de regering het hier ook op tafel smijten. Vermogensbeperkingen voor jonge chauffeurs die snelle wagens willen kopen.

Bampa on tonight. Witse stuurt in de Topradio BE-app. Dat geldt ook voor jouw auto. Je mag ook niet meer rijden met zo'n snelle, peperdure wagen. Ja, leuk Witse, dat je mij nog ziet als een jonge chauffeur.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun Wiener?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat. We'll be right back.

0: Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Morgenmiddag, gloednieuwe aflevering van de Top Hit 40. Benieuwd naar de verschuivingen, want momenteel staat Jonas Blue op nummer
1: 3.

0: for Talk to You van Another. Moving to the Sun, Jewel and Ultranate. Blijft hij op 1 staan, hoor je morgen namiddag weer tussen 1 en 4 met Bart-Jan. Nieuwe aflevering van de Top 840.
1: Dit is Top! Your Summer Beat.

0: uur op top.
1: Is er weer de Summer Beat 1000 Shuffle. En shuffelen gaan we doen door al die Summer Beat 1000 hits. Beste playlist van je zomer. En ik ga er al eentje lossen. Waarmee we zo meteen starten na de top headlines. En dat is deze classic van Riri. Dansen, dansen, dansen. Ook op deze hier. Viper. Blue Sunshine. Gelukkig is die hier. Goudgeel. Maar ja, Blue Sunshine, daarvoor moet je op Mars zijn.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedenavond. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, onderzoekt het parket het overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10. Zijn familie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
4: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonden ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
3: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld met ook heel wat valse informatie. Onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, met wie ze ook in de jaren 70 en 80 verschillende hits scoorde. Ze was ook jarenlang jurylid van de Nederlandse talentenjacht Idols. Kaagman leed aan Parkinson, ze werd 79. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer.
2: Dit is

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia. De nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is... Top. We make your move. 1000 Shuffle.

0: Nieuws. Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen, in Plombières, in Luik, zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
1: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
0: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om de aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dit is Top.
5: We make you move.
6: Jason.

0: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
1: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top. We make you move. Don't nobody else make me feel like...

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/